0: do you think the consider where you can take title of 370?
1: Okay then, 604, heb iemand wat van een goede dag meneer?
0: Goed.
1: Luister, 2 papa, zag er iemand van de brevier van 0615.